0: Eet olio.
1: Zijn er last mee? Kijk, ik als jullie de kwaliteit en let in ons. Last mee, Kim. Stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.